0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Okay.
0: Radio Onstwedde.

0: zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Jij denkt aan...
7: Paus, de kaartverkoop begint!
6: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes!
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
10: Hey Adela.
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
10: BMW.
12: We zijn helemaal knetter.
13: Ik word helemaal wak.
14: Evil kaart.
15: Nou, je bent de verkeerde kaart.
13: Wat?
16: Oh nee, toch niet.
13: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
17: Ja, dat is mijn merk.
0: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zetten Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet
2: Ochtroep. Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgen Show.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent.
1: Erbij bent.
0: Radio Ons Twedde.
2: Okay. What's up?

0: De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zetten Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio On.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemorgen Show.
4: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: En hoor je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
12: Yeah.
4: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey! Hallo Jumbo. Jumbo Vlacht Wedden. Dr. P. Rinsemastraat 4. Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
15: Gefeliciteerd,
14: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
16: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
16: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
16: Zeker.
14: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
18: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
19: Yes, hebben ze.
18: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
21: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.
4: De

0: Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Goedemorgen, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: Radio Ons Twedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlachtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
7: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.
7: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: Korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart. Nou, je bent de verkeerde kaart.
3: Wat?
9: Of nee, toch niet?
3: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Goedemorgen.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

Jouw oren, ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

0: We zijn zo bij je terug. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
7: BMW.
8: Dat zijn helemaal knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Even kaart.
11: Nou, je aan de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet?
9: Hier. Yeah.
13: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey! Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
16: Yes, hebben we.
15: Check je aanbod op delta.nl.

0: Delta, aan alles gedacht.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
5: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
6: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
6: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
7: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
8: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
9: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei.

0: euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Wij zijn nooit hetzelfde. Music and more.
2: Radio Onstwedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Evil kaart.
7: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
9: Wow.
0: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
0: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
11: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
12: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
13: Wat is dit, hè?
12: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
13: What the fuck?
12: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
13: Nee.
12: Swipe.
13: What?
12: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
13: Zeker.
12: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
0: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
7: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes.
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
1: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in mijn lusten en ook in mijn zing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
7: Gefeliciteerd, hè?
6: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
8: What the fuck?
6: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
7: Nee.
6: Swipe.
8: What?
6: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
8: Zeker.
6: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
9: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
9: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
11: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
14: Dat zijn heel wat knetter.
15: Ik word helemaal wak.
16: Even kaart.
17: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
15: Wat?
18: Of nee, toch niet?
15: Hier. Yeah.
19: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk. Hey!
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
7: Voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent. Radio Onstwedde.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: We zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Evil kaart.
7: En al je aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
10: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
10: Nee.
0: Swipe.
5: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
0: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu. Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
11: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
13: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
14: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
6: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
4: Wow.
7: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
9: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in mijn zing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
10: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
11: Jij denkt aan... Hoes, de kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebben ze!
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hé, hey, Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
4: BMW.
5: Dat zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even kaart.
8: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
6: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
12: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
13: Stil eens.
12: NL-alert!
13: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
11: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
14: Vlot winkelen, bij Jumbo Vlagtwedde.
15: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
16: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
17: Gefeliciteerd,
16: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
18: What the fuck?
16: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
17: Nee.
16: Swipe.
18: What?
16: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
18: Zeker.
16: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
19: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
20: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. Vier Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruit. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef drie dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken de...
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
7: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
7: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
8: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
9: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
11: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
12: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
13: Hey Adela.
14: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
13: BMW. Woo!
15: Dat zijn heel wat knetter.
16: Ik word helemaal wakker.
17: Even kaart.
18: En hoor je aan de verkeerde kaart.
16: Wat?
19: Of nee, toch niet?
16: Yeah.
20: Dumpert.nl.
21: Ja, dat is mijn merk.
22: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd,
4: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
2: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in mitzingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
7: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlacht Wedde.
8: Jij denkt aan...
9: Oh, oh, de kaartverkoop begint!
8: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
10: Yes, hebbes!
8: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
14: Dat zijn helemaal knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Ik ook,
17: hè? Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
18: Wat?
19: Of nee, toch niet?
20: Hier. Yeah.
7: Dumpert.nl.
21: Ja, dat is mijn merk.
0: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
8: Stil eens.
7: NL-alert!
8: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
9: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
10: Hello.
11: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
12: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
13: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia.
14: Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
15: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
16: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt.

0: kleurenkorting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
4: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
5: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
6: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
7: Jij denkt aan...
8: De kerstverkoop begint!
7: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes!
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen, kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemiddagshow.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
5: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
8: Gefeliciteerd, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf. En download de Dumpert app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Hey Adela.
11: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
12: BMW.
13: We zijn helemaal knetter.
14: Ik word helemaal wak.
15: Even
16: kaart. Nou, je hebt de verkeerde kaart.
14: Wat?
17: Of nee, toch niet?
14: Yeah.
7: Dumpert.nl.
18: Ja, dat is mijn merk.

0: is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen, kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
4: Radio Ons Twedde.

0: panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
3: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
5: Stil eens.
4: NL-alert!
5: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Jij denkt aan...
8: De kaartverkoop begint.
7: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebbes.
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
11: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
12: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
13: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 5 uur.

0: Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden tienduizenden beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon dan vandaag en weinig wind. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Goedemiddagshow.
5: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
8: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
9: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Goedemiddag.
2: Radio Ons Twedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

0: muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey. Gewoon

nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon dan vandaag en weinig wind. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Goedemiddag, welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
4: Radio Onstwedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Hello. Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
5: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Zangeres Journey Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Journey Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karmans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Onstwedde.
4: Zometeen op Radio Onstwedde. Rewind Hits.
5: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
7: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
7: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
8: Hey, Adela.
9: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
10: BMW.
11: Dat zijn helemaal knetter.
12: Ik word helemaal wak.
13: Even kaart.
14: Nou, je aan de verkeerde kaart.
12: Wat?
15: Of nee, toch niet?
12: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
16: Ja, dat is mijn merk.
17: Oh.

0: jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
3: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in lusten en ook in zingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken, ja, we gaan met de trekken naar Allereen.
5: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde, de rode gebouw.
6: Radio Onstwedde.
7: Welkom bij een nieuw uur.
6: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Evil kaart.
10: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Oh nee, toch niet.
8: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.
14: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland. Het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekends en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Koer. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Rewind Hits.
5: Hey Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
12: Dumpert.nl.
13: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: Korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
4: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
9: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.

jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

0: We zijn zo bij je terug. Kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

0: de Weekend Vibes.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
3: Hé, Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: En hoor je aan de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Yeah.
1: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog 1 keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Nightclub.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.

0: Gulden Weekend Vibes.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Radio Onstwedde.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hydra.

0: ready.
1: Okay, boys.
2: Here we go.
3: Saturday Night Club met Julian Buist.
4: Check this out.
3: Iedere zaterdagavond op RTL.

Marshmallow samen met Jelly Rolls maakte deze ja, toch wel prachtig mooie plaat. Holy Water aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club. Wees welkom, het is zaterdag 6 september 2025. Aflevering 239 alweer van dit radioprogramma hier bij RTV Westerwolde. Ik hoop dat je een lekkere week hebt gehad. Nou ja, misschien wel een lekkere twee week. Afgelopen zaterdag ja, zat ik zelf op mijn feestje, dus was ik er even niet. Maar goed, er was al 2 uur lang heerlijke non-stop mix hier op dit station te horen. Maar goed, in elk geval hoop ik dat je er weer bij bent vanavond tot aan 10 uur... met de lekkerste onderwerpen, de lekkerste muziek en dat soort dingen. In elk geval in dit eerste uur het vaste recept. Onder andere straks de Club 3, de mashup van deze week en natuurlijk de Classic Tune. Ja, en dit is nu ook een beetje een leuk begin voor mij. Het is het begin van mijn vakantie. Ja, ik heb 2 weken lekker vrij. Was er ook eerlijk gezegd wel een beetje aan toe. Maar goed, we gaan ons daar zeker niet aan storen. Want voor de radio krijg je natuurlijk weer heel veel energie van de heerlijke muziek die langs gaat komen. Ja, en met die lekkere muziek, daar gaan we zo mee beginnen. Eerst moeten we die stapavond eens even openen weer met z'n allen. Want dat hoort toch in de traditie, want vorige week heb ik dat dus niet kunnen doen. Nou, laten we dat nu met z'n allen weer met de dames mee gaan zingen. En eerst bij deze dus, de zaterdagstapavond voor deze zaterdag in september geopend.

blijf hier dus lekker hangen. Hier tot de klok van 10 uur hier bij RTV Westerwolde. In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits van de datum van vandaag uit de top 40 achter elkaar. We gaan terug naar 2005 en 2010 met Chips en de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia sammen med Pharrell Williams, Yo The One, hier in de Saturday Night Club. Een nummer wat alweer 15 jaar geleden de nummer 1 van Nederland was. En dat is toch eigenlijk best wel bizar. En daarvoor alweer 20 jaar geleden op de datum van vandaag, 6 september, Chips en Carnaval. Dat was toen ook de nummer 1 van het Nederland. Alweer 20 jaar geleden dus. Timeflies zeggen ze dan wel eens, hè? Zometeen een nieuwe editie van de mashup van deze week. Maar eerst Metcalf en Ray Dalton. Dit is Don't Worry.

0: Redcon en Raid Alter dus. Jorden, don't worry, om 20 minuten, nee, 18 minuten over 8 alweer. Tijd is voor een nieuwe mashup van deze week. En tijd is voor een lekkere mix. Kerstvers van onze grote vrienden DJs from Mars. En we zijn weer een nieuwe mix uitgebracht. Je gaat in de mix hoor Alex Warren met Ordinary en Alesso samen met Warm Republic in I Lose Myself. Die hoor je nu hier op Radio Westerwolde.
1: Water's watered down. This town's lost it.

wat een beuker. Hij blijft niet vervelen, deze van Blackpink. Een Jump hier op Radio Westerwolde. En dan is het alweer afgelopen. En daarvoor hoorden we de mensen van deze week met In The Mix, Alex Warren samen met Alesso en One Republic. En If I Lose Myself samen met ook nog Ordinary hier in de Saturday Night Club. 8:55 is het. Goedenavond nogmaals, mocht je net zijn ingetuned. Je luistert naar de Saturday Night Club hier bij RTV Westerwolde. Ja, van de week in het nieuws kwam onder andere dat de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland zijn begonnen. Dat was van de week in het nieuws. Er zijn allemaal teasers ook online gezet van hoe de nieuwe studio en alles eruit ziet. Nou, van wat we toch eigenlijk gezien hebben, leek het best wel veel op het oude, maar ook weer niet, want het heeft ook wel weer een update à la 2025. Goed, om dan even terug te gaan in de historie van The Voice of Holland. In 2011 maakten de coaches, de toenmalige coaches, Nicky Simon, Angela Groothuizen, Marco Passato en onze kleine vriend Rolf van Velsen een song. Dat werd in die finale toen ter oren gebracht. Het werd ook een grote hit dat jaar. We gaan luisteren naar de coaches van The Voice of Holland van seizoen 2. Dit is 1000 Voices.

0: you came. The Wanted, and Glad You Came brengt de tijd 8:58. Tijd is voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van dit moment. Nou hoor ik je denken, je was er vorige week niet. Is er dan wel een Club Tip 3 geweest? Jazeker. Mocht jij hem, we hebben hem natuurlijk niet uitgezonden. Maar als je een beetje de Spotify afspeellijst SNC Club Tip 3 2025 volgt. Daar heb ik wel afgelopen zaterdag drie dus nieuwe tracks ingevuld. Waarvan ik toch zin de uitzending wou draaien. Maar goed, vorige week had ik een feestje, dus was er geen uitzending. Er was wel een uitzending, maar een non-stop mix. Dus, maar goed, in elk geval, daar kun je ze nog even terugvinden. Ik kan het wel even kort voor jou opnoemen welke toch weer waren. Moet ik even naar beneden scrollen. Dus lekker voorbereid, Julian. Ja, super. Snelle Jelle van Marco Schuitmaker zat onder andere in die lijst. Martin Jensen met Follow Me. Ook een nieuw nummer. En Kraantje Papi samen met TikTok Tammo, een jongen van de stad. Dat was dan de nummer 1 van vorige week. Goed, dat was allemaal van vorige week. Nu zijn we bij het heden, oftewel zaterdag 6 september. En ik heb weer 3 nieuwe releases voor je gevonden. Onder andere nieuwe muziek van Calvin Harris zometeen. Ook Lucas en Steve heeft nieuwe muziek uitgebracht. Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd eerst met de nummer 3. Die is voor Lady Gaga in The Dead Dance.
1: Nummer 3.

Oh, een beetje wel de ouderwetse, traditionele Lucas en Steve sound. Die hoorde je hier wel in terug. Daarom ook wel een terecht nummer 1, denk ik wel. Samen met Oaks en James hebben ze dit nummer gemaakt. Love on Hold. Daarvoor op 2, Calvin Harris samen met Jesse Reyes en Ocean. En daarvoor op 3, ja toch wel de opvolger van Abracadabra, Lady Gaga. Je hoorde de Dead Dance hier op Radio Westerwolde. En ik denk dat dat nummer een beetje te maken heeft met Halloween, dat er natuurlijk aan zit te komen. Ik liep vanmorgen even in, je weet wel, die goedkope winkel, de AC Tion. In Winschoten liep ik daar even in de winkel. En dan zag ik gewoon naast de kerstspullen. Nou ja, dat zijn we inmiddels denk ik wel gewend dat dat er al midden in de zomer ligt. Maar er liggen dus nu ook een schap vol aan Halloween artikelen. Pompoenen, maskers, dat soort dingen. Daar heb ik me ook even om verbaasd. Dus ik heb er nog even in het schap gekeken dat ik dacht van... Hè? In Nederland zijn we er ook al zo wild van, blijkbaar. Goed, maakt niet uit. In ieder geval, als je het wil vieren, doe het lekker. Ik heb er niks mee met al die engigheid. Laat maar liever lekker die afspeellijst luisteren van de Club de Drie. Want ja, we zitten al bijna op drie kwart van het jaar. Bijna. Om nog even terug te luisteren van hoe dit jaar eigenlijk begonnen is, bijvoorbeeld. Check je even de Spotify afspeellijst dus, hè. SNC Club de Drie 2025. Daar staan alle tracks in die in dit kalenderjaar op chronologische volgorde in de lijst hebben gestaan. Ja. Voor meer zetten naar Club, blijf lekker luisteren. Zometeen muziek van Pivol en Kesha en Timber. Maar eerst Accent en deze classic. Dit is Kylie.

Mike Posner, je hoorde Cooler Than Me, een nummer dat alweer uit 2013 stamt. Niet normaal hoe lang deze plaat dus eigenlijk al bestaat. Je hoorde hem hier op Radio Westerwolde. Ja, zometeen gaan we door natuurlijk naar het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we gauw bij je terug met nog een uur Saturday Night Club. Met onder andere heel veel lekkere nieuwe muziek. We gaan even aandacht besteden aan het Hullabaloo Festival. En we gaan natuurlijk kijken naar het weerbericht voor vanavond als je op stap gaat. En de komende dagen natuurlijk ook valt daarin te benoemen. Zometeen dus het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we gauw bij je terug. Ik heb nog één plaat wel te gaan tot aan het nieuws. Die is voor MK samen met Crystal en DR. Die hoor je dus hier op Radio Westerwolde. Tot zo na 9 uur.

0: Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer. De Formula One. Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.

0: Voel de weekend vibes.
1: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar randstad.nl. Partner for Talent.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
3: Big or small, tiny or tall.
4: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
5: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
6: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
5: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
7: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

met... Daar ben ik wat kwijt, maakt niet uit. In ieder geval, je hoorde Matt hier op Radio Westerwolde. Welkom bij uur nummer 2 van dit Radio Feuilleton van, dat heet, de Saturday Night Club. Op deze zaterdagavond, de 6e van september 2025. Ja, ik zei het al eerder in deze uitzending. Vorige week was ik er niet. En de week daarvoor. Het kan in 2 weken wel heel wat schelen. Ik merk gewoon dat het nu al gewoon pikken donker buiten is. Het is nog maar 6 minuten over 9. Maar dan was straks in het donker lekker naar huis toe in elk geval. In elk geval, ja, het wordt weer wat vroeger donker. En over een kleine 2 maanden wordt ook alweer de klok verzet. Dus dat betekent dat de herfst wel heel hard in aantocht is. En we gaan het alweer met z'n allen merken. Nou, of het ook echt herfstachtig weer wordt, dat hoor je straks van het weerbericht van onze weerman Jules Gernaert vanaf rond de klok van 9:30. Maar tot die tijd hele goede muziek onderweg. We gaan nog een beetje aandacht besteden aan het Hoolabaloo Festival in Groningen. In het Stadspark is dat toch wel een beetje de seizoensafsluiter qua zomerfestivals. Nou, daar gaan we het zo meteen nog onder andere over hebben. Maar ook hele lekkere muziek. Onder andere muziek van B.O.B. Ook Pink gaan we draaien, Robin Schulz. Maar eerst een van de grote hits van dit moment, Sebastian Ingrosso. Hij heeft samengewerkt met Celine Dion. We gaan nu die nieuwe track horen, A New Day, hier in de Saturday Night Club nog tot 10 uur.

Robbie Schultz en LCNO. Wat een lekkere classic is er inmiddels. Je hoorde Headlights hier op Radio Westerwolde. Zometeen muziek van Hunturks. Golden nieuw muziek op Radio Westerwolde. Het is een beetje K-pop muziek met nog heel veel andere artiesten. Maar goed, Hunturks is denk ik wel genoeg om te zeggen. Eerst door met B.O.B. samen met Priscilla. Dit is John Doe.

0: Kyoto, so what? Na na na na na na na. Die hoorde je hier op Radio Westerwolde. En daarvoor Hunters met Golden hier in de Saturday Nightclub. Tijd om even een blik te werpen op de agenda voor het Hullabaloo Festival morgen.
1: De Radio Westerwolde activiteitenagenda.
0: Nou, dat valt toch ook wel een beetje in deze categorie activiteitenagenda. Want ja, het laatste denk ik wel grote festival voor hier in de regio vindt vandaag en morgen plaats. In Groningen op de drafbaan, de vijfde editie van het Hullabaloo Festival. Met alleen al vandaag een hele goede line-up. Vandaag treden, of hebben al opgetreden, The Script. We draaien ze zo meteen ook nog even trouwens. De Bank Zitten, Chef Special, Lost Frequencies, The Sugar Babes. En ook Raccoon treden daar vandaag op de mainstage. Maar ook Claude Mo, Snelle en nog heel veel meer staan daar vandaag. Ja, en morgen dan. Daar zijn nog wel tickets voor overigens. Check daarvoor even de website hullabaloofestival.nl. Mocht jij bijvoorbeeld Goldenband willen zien. Guus Meeuwis. Kensington met dus de nieuwe zanger. Ronnie Flex en de Fan treedt op. Ook Roxy Dekker en Russo. Nou, Russo draaien we verderop in dit programma ook nog trouwens. Becky Hill treedt ook op. Douwe Bob. Rondé. Maan. Ook niet te missen. Ook Bente treedt op. Ach, en nog heel veel meer. Mocht je nog tickets willen kopen. En heb je morgen nog niks te doen? Kijk daarvoor eens even op hullabaloofestival.nl. Ja, ik zei het al dus. Ook The Script treedt daar vandaag op. Of heeft al opgetreden. Ik heb er eigenlijk niet zo'n groot beeld van. Ik hoop in elk geval voor het publiek dat ze deze ook gaan zingen. Het is niet hun meest bekende, maar wel een hele lekkere om op zo'n avond als vandaag te horen. Ik draai hem daarom ook nu. The Script, dit is The Man on a Wire.

met ze treden vanavond nogal. Op het Hullabaloo Festival in Groningen. Ja, ik zei dus al dat ik niet weet wanneer ze gingen optreden. Maar goed, ik had net het plaatje ingestart en toen zag ik ineens dat er ook een timetable online staat. Nou, en ze treden vanavond nog op van 11:15 tot aan 12:00 vannacht. En dan sluiten zij dus meestal voor de donderdag af. Goed, 10:01, tijd voor het weerbericht. Zo is dat. Je krijgt van mij het Westerwolde weerbericht dat vanmorgen weer met zorg is samengesteld door onze weerman Jules Gernaert. Vanavond blijft het ook redelijk zacht, maar vannacht koelt het nog wel af naar een graad of 10 of 11. Morgen gaan de maximumtemperaturen richting de 25 tot 27 graden. Dat is bij windkracht 3 tot 4 uit het zuidoosten. Zuidoosten. En daarbij is ook nog vrij veel zon. Al met al wel wat meer wolkig dan vandaag. Blijft er trouwens wel droog. Morgen moet je nog even genieten hoor van dus dat lekkere nazomerse weer. Want het is dan wel september. Maar goed, voor hetzelfde geld kan het over een week natuurlijk stortregenen. Weet ik veel, herfstdingen. Maar goed. Maandag is er ook wel, daarbij dus wel wat kans op wat regen. En dan is er af en toe zon. Ondanks dat wordt het maandag ook nog zo'n 24 of 25 graden. Pas dinsdag gaat het omlaag met de temperaturen. Want dan is er veel bewolking en zijn er perioden met regen. De maximum temperaturen dan rond de 20 graden. Daar komt na dinsdag weer wat. Daar komt na dinsdag weer wat bij. Want dan is het regelmatig wat zon en dan nog een enkele bui. Volgend weekend is het weer ook weer wat wisselvalliger. Goed, in elk geval, hou er rekening mee. Dus als je morgen naar buiten gaat, dat het toch best wel lekker zonnig en lekker in de zon kunt gaan liggen bij tot wel maximum 27 graden. Als je vanavond op stap gaat, doe een lekkere, nou ja, toch wel iets dikkere jas aan. Met 10 tot 11 graden is het toch nog best wel fris. Goed. Tijd voor lekkere muziek. Laten we daarmee lekker mee doorgaan. Want ja, dat is tenslotte mijn vak. Ook vanavond nog met nog 23,5 minuut op de klok. Onder andere Jekyll and Hyde. Maar eerst muziek van ATB en Dopamine. Dit is Don't Stop.

van de lekkere nieuwe hits van dit moment. Luna samen met Russo. Nieuw op Radio Westerwolde, Jorden, voorbestemd hier in de Saturday Nightclub. Daarvoor muziek van ATB samen met Dopamine, Don't Stop, de 2025 mix. Want het origineel is natuurlijk een enorme 90s banger. Jorden hier op RTV Westerwolde. Zometeen terug naar de Zeros, ook een van de lekkere hits van dit moment. Maar eerst Armin van Buuren samen met Sam Gray.

komen ze wel al voor de tweede keer vanavond langs. De Swedish House Mafia. Wat een nieuwe rammer is dit. Jodo, wait so long. Hier in de Saturday Night Club. Ja, dat is de track dan. Want de afgelopen weken is uitgekomen en langzaam populairder aan het worden is, merk ik. En dan gaan we nu even terug naar 18 jaar geleden. Het jaar 2007. En dan hoor ik je denken, waarom wil je terug naar 2007? Nou, er was toen één jaar een bepaald muziekgenre hartstikke populair. Check maar op YouTube. Alle de muziekplaatjes in die stijl zijn allemaal, nou ja, alle videoclips uit 2007. En alle tracks ook. Ik heb het over de jumpstijl. Wie heeft daar niet aan meegedaan? Nou, ik in elk geval niet. Ik had wel klasgenoten in die tijd die dat wel heel goed konden. Maar goed, ik ga het niet nadoen. Dat ziet er echt belachelijk uit als ik het nu zou gaan doen. In elk geval, de muziek is wel hartstikke goed om even weer op zo'n avond als vanavond te horen. Laten we luisteren naar misschien wel de grootste artiest uit die scene. Ik heb het over Jekyll & Hyde. Je kent natuurlijk Free Fall wel. Maar goed, deze is net zo goed, misschien nog wel beter. Frozen Flame, je hoort hem nooit meer op de radio. Alleen vanavond hier dus in de Saturday Night Club hier bij RTV Westerwolde.

Eerste radio's. De meeste radio's beginnen bij 87.5. Hier hoor je niks bijzonders.

Disco Line samen met Tina en No Broke Boys. Als twee na laatste voor vanavond. Ik heb nog twee plaatjes te gaan.

Hardwell samen met Cashmere. You're the power. Aan het einde van deze aflevering van de Saturday Night Club. Want we gaan er alweer mee ophouden. We gaan er een eind aan breien. Zometeen op dit station de Westerwolde non-stop muziekmix. Met onder andere muziek van, nou kijk, ik vind de computer stiekem. Louis Capaldi, Shakira, Mika, Lost Frequencies en Major Dragons, alle Farben. Ach, en nog heel veel meer. En daarna, na de klok van 12 uur, kun je hier op Radio Westerwolde door blijven dansen met de non-stop disco classics Night tussen 12 en 6. Volgende week geen Saturday Night Club. Dan zijn we de hele dag bezig met de run van Winschoten. Toepasselijk einde dan voor vanavond is dan toch wel deze van Rondé. Dit is Run. Oftewel, tot over 2 weken van hier. Ja. Volgende week dus de run van Winschoten. Even een tip. Ja, Rondé begint al veel te vroeg met zingen. Maar goed, in elk geval volgende week van... vanaf 8 uur 's ochtends volgens mij tot aan 6 uur 's avonds kun je het live volgen bij de buren van RTV Go. En ook live op televisie volgen. De run van Winschoten dus. Ik spreek je dus over 2 weken weer.

0: De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd,
3: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW.
10: Dat zijn
11: helemaal
10: kinderen.
12: Ik word helemaal
11: wak. Even kijken. Nou, dat
13: zijn
11: de verkeerde
13: kaart. Wat? Toch niet.
5: Yeah.
3: Dumpert.nl.
5: Ja, dat is mijn merk.
14: Hey!
15: Jij denkt aan...
16: Paus, de kaartverkoop begint.
15: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
15: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
18: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
17: Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert. En informeer anderen.
19: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
20: Radio Onstwedde.
21: Welkom bij een nieuw uur.
20: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je aan de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
15: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Bij de grote duinbrand in Oud-Dorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
1: Nog één keer de Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Luister naar Radio 538.
1: Win exclusieve weekendtickets.

0: ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op
1: condoom.nl.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
5: Tot 12 uur vanavond.
4: Muziek die raakt. Radio Onstwedde.

0: voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op...

0: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits, er is een NL Alert.
3: Stil eens.
4: NL Alert.
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
6: Flexibel, ZZP of vast talent? Ga naar Randstad.nl. Partner for Talent.
7: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 12 uur. Radio Ons Twedde.
8: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.